trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien. Van hops en foldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Wanneer op zijn valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op zijn valdera, van op zijn valdera, van op zijn valdera naar mij te lonken.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Belgisch luchtruim is sinds gisteravond 9:00 weer open na de beëindiging van de luchtverkeersleiderstaking. Op Brussels Airport zijn gisteravond nog 40 vluchten kunnen vertrekken en zijn er ook evenveel aangekomen, terwijl Charleroi telkens 15 vertrekkende en aankomsten had gepland. Directie en vakbonden van Skies hebben afgesproken om de gesprekken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen herop te starten. De A-zorg ziekenhuizen in Aalst gebruiken als eerste ter wereld artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te sporen. Volgens cardioloog Anthony de Mulder is deze snelheid van levensbelang. Dankzij de nieuwe technologie konden het afgelopen jaar al 500 hartinfarcten succesvol worden opgespoord. In Mazeik is een 58-jarige vrouw omgekomen nadat ze op haar fiets werd gegrepen door een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed aanvankelijk door, maar keerde later terug naar de plek van het ongeval. De politie heeft de minderjarige opgepakt en onderzoekt of er sprake was van bewust vluchtmisdrijf en of de tiener een geldig rijbewijs heeft. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de statistieken viseerde Israël sinds maart al bijna 200 medische posten. Hoewel er officieel een staakt het vuren geldt, is daar op het terrein weinig van te zien. Al zitten de ambassadeurs in Washington weer samen voor vredesgesprekken. De Rode Duivels hebben hun eerste van 2 WK-voorbereidingswedstrijden gewonnen met 0-2 tegen Kroatië. Juri Tielemans opende kort voor de rust de score, waarna invaller Lukaku in de late blessuretijd de eindstand vastlegde. Aanvoerder Kevin De Bruyne sprak van een geslaagde test. Komende zaterdag volgt een oefenmatch tegen Tunesië, waarna op maandag 15 juni het WK opent tegen Egypte. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater al zijn excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit

0: Nieuws. Belgisch luchtruim is sinds gisteravond 9 uur weer open na de beëindiging van de luchtverkeersleiderstaking. Op Brussels Airport zijn gisteravond nog 40 vluchten kunnen vertrekken en zijn er ook evenveel aangekomen, terwijl Charleroi telkens 15 vertrekkende en aankomsten had gepland. Directie en vakbonden van Skies hebben afgesproken om de gesprekken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen herop te starten. De A-zorg ziekenhuizen in Aalst gebruiken als eerste ter wereld artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te sporen. Volgens cardioloog Anthony de Mulder is deze snelheid van levensbelang. Dankzij de nieuwe technologie konden het afgelopen jaar al 500 hartinfarcten succesvol worden opgespoord. In Mazeik is een 58-jarige vrouw omgekomen nadat ze op haar fiets werd gegrepen door een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed aanvankelijk door, maar keerde later terug naar de plek van het ongeval. De politie heeft de minderjarige opgepakt en onderzoekt of er sprake was van bewust vluchtmisdrijf en of de tiener een geldig rijbewijs heeft. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de statistieken viseerde Israël sinds maart al bijna 200 medische posten. Hoewel er officieel een staakt het vuren geldt, is daar op het terrein weinig van te zien. Al zitten de ambassadeurs in Washington weer samen voor vredesgesprekken. De Rode Duivels hebben hun eerste van 2 WK-voorbereidingswedstrijden gewonnen met 0-2 tegen Kroatië. Juri Tielemans opende kort voor de rust de score, waarna invaller Lukaku in de late blessuretijd de eindstand vastlegde. Aanvoerder Kevin De Bruyne sprak van een geslaagde test. Komende zaterdag volgt een oefenmatch tegen Tunesië, waarna op maandag 15 juni het WK opent tegen Egypte. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via Radio Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de teletijdmachine. Vandaag in 2017 verandert het landschap van Kluisbergen voor eens en altijd. De koeltoren en de bijhorende schoorstenen van Ruijen gingen tegen de vlakte. De elektriciteitscentrale werd 4 jaar eerder al gesloten. In het voorjaar van 2023 werd op het bedrijventerrein een groot batterijenpark geopend. Het kan in totaal 25 megawatt aan het elektriciteitsnet leveren, constant gedurende 4 uren. Het slaat energie op als er overschot is uit bijvoorbeeld zonnepanelen. In totaal kan tot 50 megawattuur aan stroom worden bewaard, wat gelijk is aan het verbruik van 10 gezinnen in 1 jaar. In 1856 maakt leraar wiskunde Lewis Carroll zijn eerste foto van Alice Liddell en haar 2 zusjes, vandaag precies 170 jaar geleden. Alice was dan 4 jaar oud. Ruim een maand eerder hadden Alice en leraar Lewis Carroll elkaar voor het eerst ontmoet. Het leek allemaal onschuldig, ook toen hij voor haar en over haar een boek schreef, namelijk Alice in Wonderland. Hij nam van Alice naaktfoto's en ze maakten vaak boottochtjes. Het werd toen, in de tweede helft van de 19e eeuw, omschreven als de muze van Lewis Carroll. Vandaag, 10 jaar geleden, in 2016, is bokser Muhammad Ali overleden, geboren als Cassius Clay. De sportman van de eeuw werd 3 keer wereldkampioen bij de zwaargewichten en won Olympisch goud in het halfzwaargewicht in Rome in 1960. Een bekende quote van hem is: "Ik ben nooit neergeslagen, ik was altijd bezig met opstaan." In 1967 verdween Muhammad Ali 3 jaar uit de bokswereld nadat hij was veroordeeld voor dienstweigering in de Vietnamoorlog. In 1875 overlijdt de Franse componist Georges Bizet. Hij werd amper 36 toen hij stierf aan een hartinfarct. Je kent ongetwijfeld Carmen, Habanera en L'Arlésienne. Georges Bizet was net zoals Mozart een wonderkind. In 1899 is 3 juni de sterfdag van de Oostenrijkse componist Johann Strauss Jr. Hij overleed aan een longontsteking. Hij was de bekendste van het gezin Strauss. De wals An der schönen blauen Donau is van hem. Op 3 juni 1924 overlijdt de Joods-Tsjechische schrijver Franz Kafka. Kafka's werk stond symbool voor de ontwortelde mens in de moderne tijd, waarin de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij alsmaar meer greep kreeg op het individu. Het Kafkaiaans klinkt heel actueel, toch is zijn moderne tijd, waarover hij sprak, wel meer dan 100 jaar geleden. 5 beschuldigden voor de moord op de Limburgse drugscrimineel en maffialeider Silvio Aquino worden vandaag in 2022 door de jury schuldig verklaard voor gijzeling met de dood tot gevolg. Ze kregen celstraffen van 20 jaar tot levenslang. De feiten dateren van 27 augustus 2015. Silvio Aquino en zijn vrouw werden onderweg naar huis aangevallen door gemaskerde personen die zich voordeden als agenten. In een mislukte poging tot ontvoering werd Silvio Aquino in een schietpartij gedood. De klanleider verloor bij de raid zijn stiefzoon door een schot van Aquino. Op de eerste procesdag begroette hij de familie Aquino dan ook met een snijgebaar onder zijn keel. De familie Aquino werd ook wel de Belgische soprano's genoemd. In de teletijdmachine van morgen reizen we met de eerste warme luchtballon van de broers Montgolfier in 1783. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 juni hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een

0: voorligger een zijstraat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. De voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater als een excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
3: Radio Oostwest.
4: De nacht van Oostwest.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Belgisch luchtruim is sinds gisteravond 9 uur weer open na de beëindiging van de luchtverkeersleiderstaking. Op Brussels Airport zijn gisteravond nog 40 vluchten kunnen vertrekken en zijn er ook evenveel aangekomen, terwijl Charleroi telkens 15 vertrekkende en aankomsten had gepland. Directie en vakbonden van Skies hebben afgesproken om de gesprekken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen herop te starten. De A-zorg ziekenhuizen in Aalst gebruiken als eerste ter wereld artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te sporen. Volgens cardioloog Anthony de Mulder is deze snelheid van levensbelang. Dankzij de nieuwe technologie konden het afgelopen jaar al 500 hartinfarcten succesvol worden opgespoord. In Mazeik is een 58-jarige vrouw omgekomen nadat ze op haar fiets werd gegrepen door een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed aanvankelijk door, maar keerde later terug naar de plek van het ongeval. De politie heeft de minderjarige opgepakt en onderzoekt of er sprake was van bewust vluchtmisdrijf en of de tiener een geldig rijbewijs heeft. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de statistieken viseerde Israël sinds maart al bijna 200 medische posten. Hoewel er officieel een staakt het vuren geldt, is daar op het terrein weinig van te zien. Al zitten de ambassadeurs in Washington weer samen voor vredesgesprekken. De Rode Duivels hebben hun eerste van 2 WK-voorbereidingswedstrijden gewonnen met 0-2 tegen Kroatië. Juri Tielemans opende kort voor de rust de score, waarna inval

0: voor Lukaku in de late blessuretijd de eindstand vastlegde. Aanvoerder Kevin De Bruyne sprak van een geslaagde test. Komende zaterdag volgt een oefenmatch tegen Tunesië, waarna op maandag 15 juni het WK opent tegen Egypte. Radio Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
1: Radio Oost-West. De wakkere wijn.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: nieuws. Belgische luchtruim is sinds gisteravond 9 uur weer open na de beëindiging van de luchtverkeersleiderstaking. Op Brussels Airport zijn gisteravond nog 40 vluchten kunnen vertrekken en zijn er ook evenveel aangekomen, terwijl Charleroi telkens 15 vertrekkende en aankomsten had gepland. Directie en vakbonden van Skies hebben afgesproken om de gesprekken over het nieuwe digitale controlecentrum in Name herop te starten. De A-zorg ziekenhuizen in Aalst gebruiken als eerste ter wereld artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te sporen. Volgens cardioloog Anthony de Molder is deze snelheid van levensbelang. Dankzij de nieuwe technologie konden het afgelopen jaar al 500 hartinfarcten succesvol worden opgespoord. In Mazeik is een 58-jarige vrouw omgekomen nadat ze op haar fiets werd gegrepen door een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed aanvankelijk door, maar keerde later terug naar de plek van het ongeval. De politie heeft de minderjarige opgepakt en onderzoekt of er sprake was van bewust vluchtmisdrijf en of de tiener een geldig rijbewijs heeft. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de statistieken viseerde Israël sinds maart al bijna 200 medische posten. Hoewel er officieel een staakt het vuren geldt, is daar op het terrein weinig van te zien. Al zitten de ambassadeurs in Washington weer samen voor vredesgesprekken. De Rode Duivels hebben hun eerste van 2 WK-voorbereidingswedstrijden gewonnen met 0-2 tegen Kroatië. Jurie Tielemans opende kort voor de rust de score, waarna invaller Lukaku in de late blessuretijd de eindstand vastlegde. Aanvoerder Kevin De Bruyne sprak van een geslaagde test. Komende zaterdag volgt een oefenmatch tegen Tunesië, waarna op maandag 15 juni het WK opent tegen Egypte. Radio Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
1: Radio Oost-West.
2: De Wakkere Wekker.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Veel mooie muziek. Gewoon.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En in Tielt probeerde een bestuurder die te veel had gedronken tevergeefs de slimmerik uit te hangen. Want nadat de man een onmiddellijke intrekking van 15 dagen kreeg voor alcoholintoxicatie, werd hij even verder al opnieuw betrapt. Hij hield zich dus niet aan zijn rijverbod. De man zal nu niet alleen worden vervolgd voor alcohol in het verkeer, maar ook voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd onmiddellijk na de tweede betrapping getakeld. In het onderzoek naar de moord op zijn partner wilde de Brugse raadkamer een 42-jarige Roemeen uit Tielt onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat opnieuw in beroep tegen die beslissing, waardoor de man voorlopig toch een enkelband moet blijven dragen. De 41-jarige man woonde samen met zijn vrouw en hun 3 kinderen in een woning langs de Biermanstraat in Schuiferskapelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe, indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van woonmaatschappij Woonstart en dat tussen de Kooskampstraat en de Egemstraat.

0: oppositiepartij NPE-PETEM plaatst echter vraagtekens bij het project. Volgens de partij is er in PETEM niet meteen nood aan bijkomende woongelegenheid. Burgemeester Denis Fraaiman benadrukte dat het nog maar om een startnota ging en dat alles nog in de kinderschoenen stond. En tot zover dit regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding.

Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone Regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En in Tielt probeerde een bestuurder die te veel had gedronken tevergeefs de slimmerik uit te hangen. Want nadat de man een onmiddellijke intrekking van 15 dagen kreeg voor alcoholintoxicatie, werd hij even verder al opnieuw betrapt. Hij hield zich dus niet aan zijn rijverbod. De man zal nu niet alleen worden vervolgd voor alcohol in het verkeer, maar ook voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd onmiddellijk na de tweede betrapping getakeld. In het onderzoek naar de moord op zijn partner wilde de Brugse raadkamer een 42-jarige Romein uit Tielt onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat opnieuw in beroep tegen die beslissing, waardoor de man voorlopig toch een enkelband moet blijven dragen. De 41-jarige man woonde samen met zijn vrouw en hun 3 kinderen in een

0: woning langs de Biermanstraat in Schuiferskapelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van woonmaatschappij Woonstart en dat tussen de Kooskampstraat en de Egemstraat. Oppositiepartij NPE Pittem plaatst echter vraagtekens bij het project. Volgens de partij is er in Pittem niet meteen nood aan bijkomende woongelegenheid. Burgemeester Denis Fraaiman benadrukte dat het nog maar om een startnota ging en dat alles nog in de kinderschoenen stond. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
3: Goedemorgen.

0: is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777 20.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Vlaamse regering verdeelt maar eens 460.000 euro subsidie weer onder 7 lokale besturen, waaronder Aalst en Zaventem. Met deze financiële steun kunnen de gemeenten gronden kopen voor de aanplanting van in totaal 8 hectare extra bos. Bevoegd minister Broens benadrukt dat deze maatregel bijdraagt aan de lange termijn doelstelling om tegen 2030 in totaal 10.000 hectare extra bos te realiseren. Daar is dus blijkbaar wel geld voor. De fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een definitieve naam. Vanaf half juni kunnen de inwoners zelf suggesties indienen. Hoewel de bevolking voor de fusie al voor de naam Beveren-Waas had gekozen, is die door de lokale besturen nooit officieel ingevoerd. Omdat de huidige drieledige combinatienaam te complex is, startte nu een nieuwe procedure. De Europese Unie stuurt deze zomer een record aantal van bijna 780 brandweerlieden naar risicogebieden zoals Griekenland en Frankrijk. Daarnaast worden er 22 blusvliegtuigen en 5 reddingshelikopters stand-by gehouden, meldt Eurocommissaris voor crisisbeheersing Adja Labib. Door de klimaatverandering start het bosbrandseizoen steeds vroeger en duurt het langer. Vorig jaar ging in Europa een recordoppervlakte van meer dan 1 miljoen hectare bos verloren. Radio Oost-West, meer bericht. De weerswachting. De dag verloopt wisselvallig. Zonnige perioden en buien wisselen elkaar af. De temperatuur zit rond 18 graden. Dat is trouwens ook de volgende dagen zo. Het blijft wisselvallig. Pas vanaf zondag wordt het wat zachter en krijgen we ook wat meer de zon te zien.
2: Welkom
3: bij Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aals en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

regeringen, pak ze maar mee. En soeelen kan me lang niet meer schelen. Er is ook een pick-up op de volgende plank. Met platen van Vermanderen. Bedient u gerust, dat zonder dank. Ik maak wel een keer een andere. Zoek je de boeken van Christoffel Plantijn? Uit Spitmeet zal u niet lukken. Hier geen incunables in leerke fijn.

van meubilair is het hier ook niet ver anders. Gerief om te eten en te drinken. Geen tennen of geen zilveren kandelaars. Alleen is nog geen koperen klinken. Of een Madonna in tot gesculpteerd. Geblaasd tot op de draad versleten. Sebastianus gebouwd.

tablootjes, bibelootjes, geen postuurke biscuit zal hier u een dievenzak vallen. Laat dan broderietjes of chinoiserie, ik gruw van die nutloze prallen. Mijn kasten vol het bedummeld papier wil ik u gratis versassen. Verzeker u jarenlang intens plezier aan mijn belastingspaparassen. Het is een saffieren, robijn of smaragd, geen perels, geen snoeren of kralen. Just met een trouwring, dat is nog een gedachte.

mijn tassen. Het is toch wel vreed zo in het holst van de nacht, u een boterham te moeten stelen. Het waren zeker wel een schitterend gedacht.

een soort Robin Hood, dat ben ik nog niet. Voor die schurken zal ik niet pleiten. Als troost presenteer ik ze mijn dievenlied, mijn ballade vol antiquiteiten. Als gooi dus binachten mijn us binnendringt, mijn erf komt rondgeslopen, hoort naar de nusbaas die vroeg.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En in Tielt probeerde een bestuurder die te veel had gedronken tevergeefs de slimmerik uit te hangen. Want nadat de man een onmiddellijke intrekking van 15 dagen kreeg voor alcoholintoxicatie, werd hij even verder al opnieuw betrapt. Hij hield zich dus niet aan zijn rijverbod. De man zal nu niet alleen worden vervolgd voor alcohol in het verkeer, maar ook voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd onmiddellijk na de tweede betrapping getakeld. In het onderzoek naar de moord op zijn partner wilde de Brugse raadkamer een 42-jarige Romein uit Tielt onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat opnieuw in beroep tegen die beslissing, waardoor de man voorlopig toch een enkelband moet blijven dragen. De 41-jarige man woonde samen met zijn vrouw en hun 3 kinderen in een woning langs de Biermanstraat in Schuiferskapelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe, indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van woonmaatschappij Woonstart en dat tussen de Kooskampstraat en de Egemstraat. Oppositiepartij NPE Pittem plaatst echter vraagtekens bij het project. Volgens de partij is er in Pittem niet meteen nood aan bijkomende woongelegenheid. Burgemeester Denis Fraaiman benadrukte dat het nog maar om een startnota ging en dat alles nog in de kinderschoenen stond. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
4: Wij doen het voor jou. Radio
5: Oost-West. Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: www.radioostwest.be.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag in 2017 verandert het landschap van Kluisbergen voor eens en altijd. De koeltoren en de bijhorende schoorstenen van Ruijen gingen tegen de vlakte. De elektriciteitscentrale werd 4 jaar eerder al gesloten. In het voorjaar van 2023 werd op het bedrijventerrein een groot batterijenpark geopend. Het kan in totaal 25 megawatt aan het elektriciteitsnet leveren, constant gedurende 4 uren. Het slaat energie op als er overschot is uit bijvoorbeeld zonnepanelen. In totaal kan tot 50 megawattuur aan stroom worden bewaard, wat gelijk is aan het verbruik van 10 gezinnen in 1 jaar. In 1856 maakt leraar wiskunde Lewis Carroll zijn eerste foto van Alice Liddell en haar 2 zusjes, vandaag precies 170 jaar geleden. Alice was dan 4 jaar oud. Ruim een maand eerder hadden Alice en leraar Lewis Carroll elkaar voor het eerst ontmoet. Het leek allemaal onschuldig, ook toen hij voor haar en over haar een boek schreef, namelijk Alice in Wonderland. Hij nam van Alice naaktfoto's en ze maakten vaak boottochtjes. Het werd toen, in de tweede helft van de 19e eeuw, omschreven als de muze van Lewis Carroll. Vandaag, 10 jaar geleden, in 2016, is bokser Muhammad Ali overleden, geboren als Cassius Clay. De sportman van de eeuw werd 3 keer wereldkampioen bij de zwaargewichten en won Olympisch goud in het halfzwaargewicht in Rome in 1960. Een bekende quote van hem is: "Ik ben nooit neergeslagen, ik was altijd bezig met opstaan." In 1967 verdween Muhammad Ali 3 jaar uit de bokswereld nadat hij was veroordeeld voor dienstweigering in de Vietnamoorlog. In 1875 overlijdt de Franse componist Georges Bizet. Hij werd amper 36 toen hij stierf aan een hartinfarct. Je kent ongetwijfeld Carmen, Habanera en L'Arlésienne. Georges Bizet was net zoals Mozart een wonderkind. In 1899 is 3 juni de sterfdag van de Oostenrijkse componist Johann Strauss Jr. Hij overleed aan een longontsteking. Hij was de bekendste van het gezin Strauss. De wals An der schönen blauen Donau is van hem. Op 3 juni 1924 overlijdt de Joods-Tsjechische schrijver Franz Kafka. Kafka's werk stond symbool voor de ontwortelde mens in de moderne tijd, waarin de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij alsmaar meer greep kreeg op het individu. Het Kafkaiaans klinkt heel actueel, toch is zijn moderne tijd, waarover hij sprak, wel meer dan 100 jaar geleden. 5 beschuldigden voor de moord op de Limburgse drugscrimineel en maffialeider Silvio Aquino worden vandaag in 2022 door de jury schuldig verklaard voor gijzeling met de dood tot gevolg. Ze kregen celstraffen van 20 jaar tot levenslang. De feiten dateren van 27 augustus 2015. Silvio Aquino en zijn vrouw werden onderweg naar huis aangevallen door gemaskerde personen die zich voordeden als agenten. In een mislukte poging tot ontvoering werd Silvio Aquino in een schietpartij gedood. De klanleider verloor bij de raid zijn stiefzoon door een schot van Aquino. Op de eerste procesdag begroette hij de familie Aquino dan ook met een snijgebaar onder zijn keel. De familie Aquino werd ook wel de Belgische soprano's genoemd. In de Teletijdmachine van morgen reizen we met de eerste warme luchtballon van de broers Montgolfier in 1783. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 juni hoor je morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Oost-Westland.
2: Radio Oost-West.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Antwerp.
2: De Vlaamse regering verdeelt maar eens 460.000 euro subsidie weer onder 7 lokale besturen, waaronder Aalst en Zaventem. Met deze financiële steun kunnen de gemeenten gronden kopen voor de aanplanting van in totaal 8 hectare extra bos. Bevoegd minister Broens benadrukt dat deze maatregel bijdraagt aan de lange termijn doelstelling om tegen 2030 in totaal 10.000 hectare extra bos te realiseren. Daar is dus blijkbaar wel geld voor. De fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een definitieve naam. Vanaf half juni kunnen de inwoners zelf suggesties indienen. Hoewel de bevolking voor de fusie al voor de naam Beveren-Waas had gekozen, is die door de lokale besturen nooit officieel ingevoerd. Omdat de huidige drieledige combinatienaam te complex is, startte nu een nieuwe procedure. De Europese Unie stuurt deze zomer een record aantal van bijna 780 brandweerlieden naar risicogebieden zoals Griekenland en Frankrijk. Daarnaast worden er 22 blusvliegtuigen en 5 reddingshelikopters stand-by gehouden, meldt Eurocommissaris voor crisisbeheersing Adja Labib. Door de klimaatverandering start het bosbrandseizoen steeds vroeger en duurt het langer. Vorig jaar ging in Europa een recordoppervlakte van meer dan 1 miljoen hectare bos verloren.
1: Radio Slecht Meerbericht.
2: De weerswachting. De dag verloopt wisselvallig. Zonnige perioden en buien wisselen elkaar af. De temperatuur zit rond 18 graden. Dat is trouwens ook de volgende dagen zo. Het blijft wisselvallig. Pas vanaf zondag wordt het wat zachter en krijgen we ook wat meer de zon te zien.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
2: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
0: Lokaal en muzikaal.
1: Op

0: Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oud-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En in Tielt probeerde een bestuurder die te veel had gedronken tevergeefs de slimmerik uit te hangen. Want nadat de man een onmiddellijke intrekking van 15 dagen kreeg voor alcoholintoxicatie, werd hij even verder al opnieuw betrapt. Hij hield zich dus niet aan zijn rijverbod. De man zal nu niet alleen worden vervolgd voor alcohol in het verkeer, maar ook voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd onmiddellijk na de tweede betrapping getakeld. In het onderzoek naar de moord op zijn partner wilde de Brugse raadkamer een 42-jarige Romein uit Tielt onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat opnieuw in beroep tegen die beslissing, waardoor de man voorlopig toch een enkelband moet blijven dragen. De 41-jarige man woonde samen met zijn vrouw en hun 3 kinderen in een woning langs de Biermanstraat in Schuiferskapelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe, indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van woonmaatschappij Woonstart en dat tussen de Kooskampstraat en de Egemstraat. Oppositiepartij NPE Pittem plaatst echter vraagtekens bij het project. Volgens de partij is er in Pittem niet meteen nood aan bijkomende woongelegenheid. Burgemeester Denis Fraaiman benadrukte dat het nog maar om een startnota ging en dat alles nog in de kinderschoenen stond. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
5: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
6: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.
1: 0468 1777.

0: Goedenamiddag. Radio Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En in Tielt probeerde een bestuurder die te veel had gedronken tevergeefs de slimmerik uit te hangen. Want nadat de man een onmiddellijke intrekking van 15 dagen kreeg voor alcoholintoxicatie, werd hij even verder al opnieuw betrapt. Hij hield zich dus niet aan zijn rijverbod. De man zal nu niet alleen worden vervolgd voor alcohol in het verkeer, maar ook voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd onmiddellijk na de tweede betrapping getakeld. In het onderzoek naar de moord op zijn partner wilde de Brugse raadkamer een 42-jarige Romein uit Tielt onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat opnieuw in beroep tegen die beslissing, waardoor de man voorlopig toch een enkelband moet blijven dragen. De 41-jarige man woonde samen met zijn vrouw en hun 3 kinderen in een woning langs de Biermanstraat in Schuiferskapelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe, indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van woonmaatschappij Woonstart en dat tussen de Kooskampstraat en de Egemstraat. Oppositiepartij NPE Pittem plaatst echter vraagtekens bij het project. Volgens de partij is er in Pittem niet meteen nood aan bijkomende woongelegenheid. Burgemeester Denis Fraaiman benadrukte dat het nog maar om een startnota ging en dat alles nog in de kinderschoenen stond. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger, het wordt dan ook wat zonniger en zachter.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: drama. Vorige week negeerde de chauffeur het rode licht en de slagbomen aan een overweg. Hij overleefde dat niet en ook de busbegeleidster en twee leerlingen kwamen om. Minder dan 1/5 van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen nog wat werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa, blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Tegelijk ervaart de helft van de werknemers een tekort aan talent. In Bergen in Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om 600 woningen en appartementen bedoeld voor militairen uit verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, aldus minister van Defensie Franke. De NMBS heeft vorig jaar 4% minder ritten afgelegd dan het jaar ervoor. Een daling van 3 miljoen kilometer door kapotte treinen, stakingen en zieke bestuurders. Nochtans heeft de spoorwegen wel de ambitie om over 10 jaar 10% meer ritten af te leggen, maar daar zitten ze nog ver vanaf. Op de luchthaven van Kuwait kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen na een aanval van Iraanse drones vanochtend. Er zijn ook verschillende gewonden. De terminal voor de passagiers is ook kapot. Alle vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens. STVV heeft een nieuwe trainer. Het gaat om Frederik de Meijer, meldt het laatste nieuws. De Meijer was al aan de slag als assistent-trainer. Sint-Truiden moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Wouter Franke besloot zijn contract niet te verlengen. Waar hij naartoe trekt is niet duidelijk. STVV behaalde afgelopen seizoen een 3e plaats in play-off 2 en mag volgend seizoen Europees voetbal spelen. Radio Vanmiddag nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal onweer, 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen en een graad of 20.
1: Dit is Radio Oost-West. Ik luister regionaal. Welkom bij Radio Oost-West.
2: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Veel mooie muziek.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En in Tielt probeerde een

0: Capelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van woonmaatschappij Woonstart en dat tussen de Kooskampstraat en de Egemstraat. Oppositiepartij NPE Pittem plaatst echter vraagtekens bij het project. Volgens de partij is er in Pittem niet meteen nood aan bijkomende woongelegenheid. Burgemeester Denis Fraaiman benadrukte dat het nog maar om een startnota ging en dat alles nog in de kinderschoenen stond. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. We starten nog droog, maar later schuift een nieuwe regenzone over het land. 20 graden. Morgen verloopt de dag wisselvallig met buien die lokaal onweerachtig kunnen zijn. Koelere temperaturen morgen, 16 à 17 graden. Vanaf vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af met lichte neerslag bij een zachte 20 graden.
3: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de teletijdmachine. Vandaag in 2017 verandert het landschap van Kluisbergen voor eens en altijd. De koeltoren en de bijhorende schoorstenen van Ruijen gingen tegen de vlakte. De elektriciteitscentrale werd 4 jaar eerder al gesloten. In het voorjaar van 2023 werd op het bedrijventerrein een groot batterijenpark geopend. Het kan in totaal 25 megawatt aan het elektriciteitsnet leveren, constant gedurende 4 uren. Het slaat energie op als er overschot is uit bijvoorbeeld zonnepanelen. In totaal kan tot 50 megawattuur aan stroom worden bewaard, wat gelijk is aan het verbruik van 10 gezinnen in 1 jaar. In 1856 maakt leraar wiskunde Lewis Carroll zijn eerste foto van Alice Liddell en haar 2 zusjes, vandaag precies 170 jaar geleden. Alice was dan 4 jaar oud. Ruim een maand eerder hadden Alice en leraar Lewis Carroll elkaar voor het eerst ontmoet. Het leek allemaal onschuldig, ook toen hij voor haar en over haar een boek schreef, namelijk Alice in Wonderland. Hij nam van Alice naaktfoto's en ze maakten vaak boottochtjes. Het werd toen, in de tweede helft van de 19e eeuw, omschreven als de muze van Lewis Carroll. Vandaag, 10 jaar geleden, in 2016, is bokser Muhammad Ali overleden, geboren als Cassius Clay. De sportman van de eeuw werd 3 keer wereldkampioen bij de zwaargewichten en won Olympisch goud in het halfzwaargewicht in Rome in 1960. Een bekende quote van hem is: "Ik ben nooit neergeslagen, ik was altijd bezig met opstaan." In 1967 verdween Muhammad Ali 3 jaar uit de bokswereld nadat hij was veroordeeld voor dienstweigering in de Vietnamoorlog. In 1875 overlijdt de Franse componist Georges Bizet. Hij werd amper 36 toen hij stierf aan een hartinfarct. Je kent ongetwijfeld Carmen, Habanera en L'Arlésienne. Georges Bizet was net zoals Mozart een wonderkind. In 1899 is 3 juni de sterfdag van de Oostenrijkse componist Johann Strauss Jr. Hij overleed aan een longontsteking. Hij was de bekendste van het gezin Strauss. De wals An der schönen blauen Donau is van hem. Op 3 juni 1924 overlijdt de Joods-Tsjechische schrijver Franz Kafka. Kafka's werk stond symbool voor de ontwortelde mens in de moderne tijd, waarin de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij alsmaar meer greep kreeg op het individu. Het Kafkaiaans klinkt heel actueel, toch is zijn moderne tijd, waarover hij sprak, wel meer dan 100 jaar geleden. 5 beschuldigden voor de moord op de Limburgse drugscrimineel en maffialeider Silvio Aquino worden vandaag in 2022 door de jury schuldig verklaard voor gijzeling met de dood tot gevolg. Ze kregen celstraffen van 20 jaar tot levenslang. De feiten dateren van 27 augustus 2015. Silvio Aquino en zijn vrouw werden onderweg naar huis aangevallen door gemaskerde personen die zich voordeden als agenten. In een mislukte poging tot ontvoering werd Silvio Aquino in een schietpartij gedood. De klanleider verloor bij de raid zijn stiefzoon door een schot van Aquino. Op de eerste procesdag begroette hij de familie Aquino dan ook met een snijgebaar onder zijn keel. De familie Aquino werd ook wel de Belgische soprano's genoemd. In de teletijdmachine van morgen reizen we met de eerste warme luchtballon van de broers Montgolfier in 1783. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 juni hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: op elk moment. Radio Oost
1: West. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost West.
0: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.
0: 0468 1777 20.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondag enkel nog tijdens de voormiddag open doen. Dat heeft de directie voorgesteld tijdens een overleg met de vakbonden. Toen Aldi in april zijn plannen voor zondagsopening bekend maakte, leidde dat tot spontane stakingen in verschillende filialen. De directie benadrukt nu dat zondagswerk op vrijwillige basis gebeurt in ruil voor extra loon of vakantiedagen. Er is momenteel nog geen akkoord met de vakbonden. Maar in elk geval probeert men dus wel om een compromis te vinden. Criminelen hebben een interne chatbot gebruikt om Instagram-accounts over te nemen, meldt HLN. Via die bot konden hackers zichzelf toegang verlenen tot accounts van derden, bijvoorbeeld door er stiekem een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Volgens techjournalisten is het nog onduidelijk hoeveel accounts er exact zijn getroffen door dit lek. Het Europees kampioenschap baanwielrennen van volgend jaar zal plaatsvinden in de Duitse hoofdstad Berlijn, zo maakt de Europese Wielerunie bekend. Het toernooi staat gepland van 10 tot 14 februari. Tijdens de vorige editie was de Belgische delegatie

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En in Tielt probeerde een bestuurder die te veel had gedronken tevergeefs de slimmerik uit te hangen. Want nadat de man een onmiddellijke intrekking van 15 dagen kreeg voor alcoholintoxicatie, werd hij even verder al opnieuw betrapt. Hij hield zich dus niet aan zijn rijverbod. De man zal nu niet alleen worden vervolgd voor alcohol in het verkeer, maar ook voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd onmiddellijk na de tweede betrapping getakeld. In het onderzoek naar de moord op zijn partner wilde de Brugse raadkamer een 42-jarige Romein uit Tielt onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat opnieuw in beroep tegen die beslissing, waardoor de man voorlopig toch een enkelband moet blijven dragen. De 41-jarige man woonde samen met zijn vrouw en hun 3 kinderen in een woning langs de Biermanstraat in Schuiferskapelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe, indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Jouw regio.
2: Jouw muziek.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
0: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 5:00.
3: De 40-jarige Poolse man die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal voertuigen ramde op de E34 wordt vandaag voorgeleid. Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat de man onder invloed van alcohol was. Eerder opgedoken camerabeelden tonen hoe hij doelbewust inreed op het overige verkeer. De onderzoeksrechter beslist vandaag over de verdere aanhouding. Supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondag voortaan enkel nog tijdens de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens overleg met de vakbonden. Eerdere plannen in april leiden nog tot spontane staking. De directie benadrukt dat zondagswerk op vrijwillige basis zal gebeuren, in ruil voor extra loon of vakantiedagen. Maar er is momenteel nog wel geen syndicaal akkoord. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht een grootschalige aanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. De timing lijkt geen toeval, want vandaag vindt daar een belangrijk driedaags internationaal economisch forum plaats. Poetin wil er de indruk wekken dat Rusland een aantrekkelijke bestemming is voor investeerders, maar de zwarte rookwolken boven de stad schetsen natuurlijk een heel ander beeld op dit moment. Criminelen hebben een interne chatbot misbruikt om Instagram-accounts over te nemen, dat meldt HLN. Via de chatbot konden hackers zichzelf toegang verlenen tot accounts van derden, bijvoorbeeld door er een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Het is onduidelijk hoeveel accounts er exact zijn getroffen.
4: Radio Oost-West,
3: we starten nog droog, later schuift een regenzone over het land, 20 graden. Morgen verloopt de dag wisselvallig met buien die lokaal nog een onweer kunnen meebrengen. Koelere temperaturen 18 graden. Vanaf vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af met af en toe lichte neerslag. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
6: is dit Radio Oost-West.

Een zeer goede vooravond, beste luisteraar. Danny en ik zelf staan opnieuw klaar om te reizen in de tijd. En dat in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn op woensdag. Vandaag 3 juni, de eerste woensdag van de maand juni. Welke aanknopingspunten...

0: Voor onze eerste halte in deze tijdlijn, beste luisteraar, zijn we geland in 2022. Vijf beschuldigden voor de moord op de Limburgse drugscrimineel en maffialeider Silvio Aquino, die worden dus vandaag in 2022 door de jury schuldig verklaard voor gijzeling met de dood tot gevolg. Ze kregen celstraffen van 20 jaar tot levenslang. De feiten dateren van 27 augustus 2015.
1: Silvio Aquino en zijn vrouw werden onderweg naar huis aangevallen door gemaskerde personen die zich voordeden als agenten. In een mislukte poging tot ontvoering werd Silvio Aquino in een schietpartij gedood. De clanleider, Sando Hamidovic, verloor bij de raid zijn stiefzoon door een schot van Aquino. Op de eerste procesdag begroette hij de familie Aquino dan ook met een snijgebaar over zijn keel. De familie Aquino werd ook wel de Belgische Sopranos genoemd.
0: Een video over die familie en hun banden met het drugsmilieu dat kan bekijken op ons YouTube-kanaal of website radioostwest.be.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Tijdslijn met Andries en Danny.

0: Zo, die mag terug de kast in voor een volgende keer hier op dit gezellige radiostation. Beduik opnieuw de geschiedenis, beste luisteraar. In 2010 schoot een Iraanse man met Belgische nationaliteit in het justitiepaleis in Brussel een vrederechter en haar griffier koelbloedig dood in volle zitting. Hij nam hiermee een wraak op de rechter die hem 3 jaar eerder, in 2007, in een vonnis uit zijn huurhuis had gezet wegens het niet betalen van de huur.
1: Als taxichauffeur verscheen hij al 3 keer voor de rechter wegens slagen en verwondingen. Ook zijn vrouw deelde meermaals in de klappen. In 2005 zijn ze gescheiden. De man werd uiteindelijk in 2010 ontoerekeningsvatbaar verklaard en moest dus niet naar de gevangenis. Na 4 jaar opsluiting in een instelling bleek hij in 2014 genezen te zijn en is hij nu alweer 12 jaar vrij.

woensdagavond tussen 5 en 7. De tijdslijn met Andries en Danny Verlinde. Radio Oost-West.

0: In 1965 vond de eerste ruimtewandeling van een Amerikaan plaats. De ruimtewandeling van astronaut Edward White die duurde 20 minuten, wat 2 keer langer was dan gepland eigenlijk.
1: Enkele maanden eerder was een Rus de allereerste die een ruimtewandeling maakte, maar die liep bijna fataal af, omdat zijn pak was uitgezet in het luchtledige. Zijn ruimtepak voor een groot deel laten leeglopen was de enige manier om terug in de capsule te geraken. Dat overkwam de Amerikaan Edward White vandaag in 1965 gelukkig niet. Hij verongelukte helaas wel 2 jaar later met Apollo 1 tijdens een oefening er nog wel.
0: De ruimtewandeling van Ed White, dat kan bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be. Dit is Comilfo bij Radio Oostwest, ruimtevaarder.
2: Meester Frank, ik kom waarschijnlijk morgen niet naar school.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio.

0: In 1856, beste luisteraar, daar zijn we aangekomen in onze reis doorheen de geschiedenis van 3 juni. Want in dat jaar, 1856, maakte leraar wiskunde Lewis Carroll zijn eerste foto van Alice Liddell en haar 2 zusjes trouwens. Vandaag precies 170 jaar geleden. Alice was dan pas 4 jaar oud. Ruim een maand eerder hadden Alice en leraar Lewis Carroll elkaar voor het eerst ontmoet. Het leek allemaal onschuldig, ook toen hij voor haar en over haar een boek schreef, namelijk Alice in Wonderland.
1: Hij nam van Alice naaktfoto's en ze maakten vaak boottochtjes. Het werd toen, in de tweede helft van de 19e eeuw, omschreven als de muze van Lewis Carroll. Nu zou hij een pedofiel zijn, weliswaar voor zover we weten, zonder seksuele daden. In 1863 werd het contact tussen Alice en leraar Lewis Carroll verbroken. Alice was dan al 11 jaar oud, 7 jaar dus na die eerste foto van vandaag in 1856.
0: De BBC maakte een documentaire over de Secret World of Lewis Carroll. En je kan die bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be. Boogie Wonderland is dit van Earth, Wind & Fire.

0: Zo, dit eerste uurtje van de tijdlijn zit er alweer op. Straks, na tijd zijn het nieuws, is er deel 2. Daarin reizen we onder meer naar...
1: Het einde van de wolkjesfabriek in Ruijen in 2017.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 6 uur.
3: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En in Tielt probeerde een bestuurder die te veel had gedronken tevergeefs de slimmerik uit te hangen. Want nadat de man een onmiddellijke intrekking van 15 dagen kreeg voor alcoholintoxicatie, werd hij even verder al opnieuw betrapt. Hij hield zich dus niet aan zijn rijverbod. De man zal nu niet alleen worden vervolgd voor alcohol in het verkeer, maar ook voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd onmiddellijk na de tweede betrapping getakeld. In het onderzoek naar de moord op zijn partner wilde de Brugse raadkamer een 42-jarige Romein uit Tielt onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat opnieuw in beroep tegen die beslissing, waardoor de man voorlopig toch een enkelband moet blijven dragen. De 41-jarige man woonde samen met zijn vrouw en hun 3 kinderen in een woning langs de Biermanstraat in Schuiferskapelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe, indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van woonmaatschappij Woonstart en dat tussen de Kooskampstraat en de Egemstraat. Oppositiepartij NPE Pittem plaatst echter vraagtekens bij het project. Volgens de partij is er in Pittem niet meteen nood aan bijkomende woongelegenheid. Burgemeester Denis Fraaiman benadrukte dat het nog maar om een startnota ging en dat alles nog in de kinderschoenen stond. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond bewolkt met regen, vannacht droger bij minimaal op 15 graden. Morgen buien met kans op onweer 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen en een graad of 20.
6: Ik luister regionaal.
7: Radio Oost-West.
6: Oost-West. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
7: Is dit Radio Oost-West.

0: Onze eerste halte in dit tweede uurtje. In de geschiedenis rond 3 juni is er in 2017. Want vandaag in 2017 verandert het landschap van Kluisbergen voor eens en altijd. De koeltoren en de bijhorende schoorstenen van Ruijen die gingen tegen de vlakte. De elektriciteitscentrale werd 4 jaar eerder al gesloten. In het voorjaar van 2023 werd op het bedrijventerrein een groot batterijenpark geopend. Het kan in totaal 25 megawatt aan het elektriciteitsnet leveren, constant gedurende 4 uren lang.
1: Daarmee is het qua duurtijd het grootste batterijpark dat in ons land op het stroomnet is aangesloten. Het slaat energie op als er een overschot is uit bijvoorbeeld zonnepanelen. In totaal kan tot 50 megawattuur aan stroom worden bewaard, wat gelijk is aan het verbruik van 10 gezinnen 1 jaar lang. De batterijen in Ruijen kunnen in fractie van een seconde stroom leveren of opnemen om de schommelingen op het elektriciteitsnet op te vangen.
0: En wil je het beeld van de koeltoren en de twee schoorstenen in Ruijen nog eens zien? Dan verwijs ik je graag door naar ons YouTube-kanaal op de website Radio Oost-West, waar dat allemaal nog eens kan herkomen.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

0: Ja, we blijven wat in de ruimte rond 3 juni. Toevallig is er nog wat gebeurd op 3 juni in de ruimte. 6 astronauten namelijk. 3 Russen, een Italiaan, een Fransman en een Chinees die laten zich op 3 juni 2010 anderhalf jaar opsluiten voor het experiment Mars 500. Ze simuleerden hiermee een bemande reis van 520 dagen naar Mars. Het doel was te achterhalen hoe de mens fysiek en mentaal reageert bij een isolatie van maar liefst 18 maanden.
1: De omstandigheden in het gesimuleerde ruimteschip waren waarheidsgetrouw. Zo communiceerden ze met de aarde met een vertraging van 20 minuten. Ook het voedsel werd anderhalf jaar aan boord gekweekt. Zo ook voor de zuurstofvoorraad. Sinds de coronapandemie weten we dat het toch niet zo vanzelfsprekend is om 520 dagen geïsoleerd te leven.

0: Voor zij die nu pas afstemmen op dit gezellige radiostation, luister nog tot en met 7 uur naar de tijdlijn hier op Radio Oost-West met daarin de geschiedenis van de dag. Zoals deze korte berichten uit de geschiedenis van 3 juni.
1: Vandaag, 10 jaar geleden in 2016, is bokser Muhammad Ali overleden, geboren als Cassius Clay. De sportman van de eeuw werd 3 keer wereldkampioen bij de zwaargewichten en won Olympisch goud in het halfzwaargewicht in Rome in 1960. In zijn profcarrière verloor hij slechts 5 van zijn 61 kampen. Een bekende quote van hem is: "Ik ben nooit neergeslagen, ik was altijd bezig met opstaan." In 1967 verdween Ali 3 jaar uit de bokswereld nadat hij was veroordeeld voor dienstweigering in de Vietnamoorlog. Muhammad Ali is in 1,5 minuut kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.
0: Jim Heinz is in 2023 overleden. Tijdens de Olympische Spelen van 1968 in Mexico slaagde deze Amerikaanse atleet erin om als eerste in de 100 meter sprint onder de 10 seconden te blijven. Stel het je even voor. Minder dan 10 seconden 100 meter, wauw. Zijn wereldrecord van 9 seconden 95 honderdste bleef bijna 15 jaar op zijn naam staan. Beelden van die 100 meter, dat kan je opnieuw bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.
1: Anthony Quinn overleed in 2001, vandaag dus een kwart eeuw geleden. Hij was de acteur van Zorba de Griek.
0: En 3 juni 1963 is de sterfdag van Paus Johannes de 23ste. Op het einde van zijn bewind schrapte hij het kerklatijn als een verplichting in de misvieringen.
1: Acteur David Carradine overleed in 2009. Het overlijden van de ex-marinier is een auto-erotisch ongeval. We kennen de acteur als hoofdrolspeler Kane in de televisieserie Kung Fu.
0: En in 1899 is 3 juni de sterfdag van de Oostenrijkse componist Johannes Strauss Jr. De wals aan der schonen blauwe Donau is van hem. De Radetzky Mars, wat klassiek het bisnummer is op het nieuwjaarsconcert vanuit Wenen, was van zijn vader, Johann Strauss senior. Zijn vader wou niet dat zijn zoon eigenlijk muzikus werd. Het leven van Johannes Strauss junior in 6 minuten, dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op website radioostwest.be.
1: In 1875 overleed de Franse componist Georges Bizet. Hij werd amper 36 toen hij stierf aan een hartinfarct. Je kent ongetwijfeld Carmen, Habanera en L'Arlésienne. Georges Bizet was, net zoals Mozart, een wonderkind. Op zijn 9e levensjaar was hij als student aan het Conservatorium van Parijs. Hij ligt begraven op Père Lachaise in Parijs.
0: Heel wat bekende mensen zijn overleden op 3 juni. En zo zijn we nu in 1924 aanbeland, beste luisteraar. Want dan overleed de Joodse Tsjechische schrijver Franz Kafka. Kafka's werk stond symbool voor de ontwortelde mens in de moderne tijd, waarin de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij alsmaar meer greep kregen op het individu. Het klinkt eigenlijk wel heel actueel, toch was zijn moderne tijd waarover Kafka sprak wel meer dan 100 jaar geleden.
1: In 1989 is Ayatollah Khomeini overleden. Sinds 1979 was hij aan de macht in Iran en vormde hij het land om naar een streng religieus fundamentalistische staat. Niet zo lang voor zijn dood had hij opgeroepen schrijver Salman Rushdie te doden omdat hij in zijn boek De Duivelsversen de profeet Mohammed zou hebben beledigd.
0: En Andrew Gold, tot slot van de wereldhits Lonely Boy and Never Let Her Slip Away, die overleed in 2011, vandaag dus 15 jaar geleden. Dit is Lonely Boy.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Zo tijd om nog eens de geschiedenis in te duiken rond 3 juni. Vandaag in 1995 komt paus Johannes Paulus II voor de tweede keer naar ons land. Hij deed dat naar aanleiding van de zaligverklaring van Pater Damiaan. Maar in vergelijking met het eerste pausbezoek 10 jaar eerder, in 85, was het pausbezoek van vandaag in 95 geen succes. Zeg maar gerust, het was een flop.
1: Johannes Paulus is niet meer de vitale, sterke man die opkomt voor zwakken, maar is zelf een vermoeide, bejaarde man geworden met nog weinig uitstraling. Het tweede pausbezoek was eigenlijk een jaar eerder gepland, in 1994. Maar toen de paus bij een val in zijn badkamer zijn heup brak, moest het feest in het geboortedorp van Damiaan, Tremelo, worden afgelast. De paus verontschuldigde zich uitgebreid. De zaligverklaring in de basiliek van Kugelberg werd een flauw aftreksel van het grote volksfeest dat een jaar eerder, in 1994 dus, gepland was. Amper 30.000 mensen trotseerden de hevige regen boven Kugelberg om de zaligverklaring bij te wonen. De paus voelde dat hij niet welkom was en vertrok na de zaligverklaring onmiddellijk terug naar Rome. 31,5 uur was hij in ons land geweest.
0: Wat een contrast met zijn bezoek van 10 jaar eerder toen hij 5 dagen in ons land bleef. Pater Damiaan was van Tremelo, maar een tremelo is ook de naam van een vibratie in een zangstem, zoals Edith Piaf bijvoorbeeld in Non je ne chrétien.

0: Uitzonderlijk weer op 3 juni 1975, beste luisteraar. Want dan ligt er sneeuw op de barak Michel in de Ardennen. Dat wou ik toch nog even meegeven als allerlaatste bericht uit de geschiedenis van 3 juni. Volgende week woensdagavond tussen 5 en 7 is er een nieuwe tijdlijn.
1: En dan zal het dag op dag een eeuw geleden zijn, op 10 juni 1926, dat de Spaanse architect van onder meer de Sagrada Familia in Barcelona is overleden.
0: Wie was die Antoni Gaudí eigenlijk? Je verneemt het volgende week woensdagavond 10 juni tussen 5 en 7 hier op dit gezellige radiostation. Tot dan, dit is nog Queen Crazy Little Thing Called Love.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
3: Nieuws. Zangeres en tv-presentatrice Margriet Hermans is overleden, meldt haar dochter Céline. Bekende zangeres en presentatrice leed haar een zeldzame agressieve vorm van kanker en zette na de diagnose alle activiteiten stop. Boezemvriend Luc Appermont reageert diep getroffen. Hermans, die ruim 40 jaar in de schijnwerper stond en ook politiek actief was, scoorde 4 jaar geleden nog een grote muzikale comeback met het nummer Lekker Blijven Hangen. Spoorwegbeheerder Infrabel bevestigt dat er op hun camerabeelden geen bewijs te vinden is van een nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Diverse media rapporteerden over een interne mail van busfirma Het Roos Beijaard, waarin sprake was van een chauffeur die 3 dagen na het dodelijke drama door het rood reed. Maar die bewering blijkt dus onjuist. In de fabriek van Volvo Gent ligt de productie stil door een staking bij een van de belangrijkste toeleveranciers. De werknemers van het toeleveringsbedrijf hebben het werk neergelegd uit ongerustheid over misgelopen Volvo-contracten. Momenteel is er sociaal overleg aan de gang. De Fietsersbond meldt op basis van een telling bij 12.000 fietsers dat bijna de helft van de ochtendfietsers bestaat uit kinderen en jongeren. Volgens Wies Callens onderstreept dit de noodzaak van veilige fietspaden. Opvallend detail, in landelijke gebieden fietsen 1/4 van de basisschoolkinderen zelfstandig naar school tegenover amper 5% in de steden. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen op haar naam geschreven. Haar landgenote Anna van der Breggen finishte als 2e en behoudt de roze leiderstrui. De Duitse Antonia Niedermayer eiste de 3e plaats op. De Australiër Lawrence Pithy heeft de 3e etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij toonde zich de sterkste in de sprint en bleef de Duitser Kim Heidoek en de Let Christ Nijlands voor. Vanavond zwaar bewolkt met regen, waarna het vannacht tijdelijk droger wordt, 15 graden. Morgen wakker de wisselvalligheid weer aan, met buien en kans op onweer, 18 graden. Vanaf vrijdag breekt een rustige periode aan met afwisselend zon en wolken en lokaal wat lichte regen bij temperaturen rond 20 graden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 8 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En een Tielt probeerde een bestuurder die te veel had gedronken tevergeefs de slimmerik uit te hangen. Want nadat de man een onmiddellijke intrekking van 15 dagen kreeg voor alcoholintoxicatie, werd hij even verder al opnieuw betrapt. Hij hield zich dus niet aan zijn rijverbod. De man zal nu niet alleen worden vervolgd voor alcohol in het verkeer, maar ook voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd onmiddellijk na de tweede betrapping getakeld. In het onderzoek naar de moord op zijn partner wilde de Brugse raadkamer een 42-jarige Romein uit Tielt onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat opnieuw in beroep tegen die beslissing, waardoor de man voorlopig toch een enkelband moet blijven dragen. De 41-jarige man woonde samen met zijn vrouw en hun 3 kinderen in een woning langs de Biermanstraat in Schuiferskapelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe, indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van woonmaatschappij Woonstart en dat tussen de Kooskampstraat en de Egemstraat. Oppositiepartij NPE Pittem plaatst echter vraagtekens bij het project. Volgens de partij is er in Pittem niet meteen nood aan bijkomende woongelegenheid. Burgemeester Denis Fraaiman benadrukte dat het nog maar om een startnota ging en dat alles nog in de kinderschoenen stond. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
6: Vanavond zwaar bewolkt met regen, waarna het vannacht tijdelijk droger wordt, 15 graden. Morgen wakker te wisselvalligheid weer aan, met buien en kans op onweer, 18 graden. Vanaf vrijdag breekt een rustige periode aan met afwisselend zon en wolken en lokaal wat lichte regen bij temperaturen rond 20 graden.
1: Radio Oost-West.
7: De avond van Oost-West.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Het overlijden van zangeres en voormalig politica Margriet Hermans na een korte strijd tegen een agressieve kanker roept veel emoties op. Premier Bart De Wever heeft ook gereageerd en herinnert haar als een warme collega, terwijl acteur Jacques Vermeijer zijn dankbaarheid uit voor hun mooie gezamenlijke momenten. Ook boezemvriend Luc Appermond deelt hartverwarmende herinneringen aan de tv-icoon. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder bevestigt in het Vlaams parlement dat alle binnengekomen meldingen over het omstreden busbedrijf correct zijn opgevolgd. De firma rijdt in onderaanneming voor de lijn en ligt onder vuur na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De Ridder benadrukt dat het parketonderzoek nog loopt en het niet vaststaat dat roekeloos rijgedrag de oorzaak was. Uit een telling van de Fietsersbond bij 12.000 fietsers blijkt dat bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits bestaat uit kinderen en jongeren. Wies Callens van de Fietsersbond pleit daarom voor versnelde investeringen in veilige fietsinfrastructuur. In landelijke gebieden fietst een kwart van de basisschoolkinderen zelfstandig, tegenover 5% in stedelijke gebieden. De Nederlandse Demi Vollering heeft de wet van de sterkste gedicteerd in de vijfde etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen. Haar landgenote Anna van der Breggen finisht als tweede en behoudt de roze leiderstrui voor de Duitse Antonia Niedermayer. En de Australiër Lawrence Pithy heeft de derde etappe van de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven en toonde zich de snelste in een groepsprint en klopte de Duitser Kim Heiduk en de Let Christ Nyland. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met felle buien en kans op lokaal onweer. Koele maxima 18 graden. Vanaf vrijdag herstelt het weer zich langzaam. Met een afwisseling van zon en wolken, al blijft er kans op lichte neerslag en temperaturen rond 20 graden.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En in Tielt probeerde een bestuurder die te veel had gedronken tevergeefs de slimmerik uit te hangen. Want nadat de man een onmiddellijke intrekking van 15 dagen kreeg voor alcoholintoxicatie, werd hij even verder al opnieuw betrapt. Hij hield zich dus niet aan zijn rijverbod. De man zal nu niet alleen worden vervolgd voor alcohol in het verkeer, maar ook voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd onmiddellijk na de tweede betrapping getakeld. In het onderzoek naar de moord op zijn partner wilde de Brugse raadkamer een 42-jarige Romein uit Tielt onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat opnieuw in beroep tegen die beslissing, waardoor de man voorlopig toch een enkelband moet blijven dragen. De 41-jarige man woonde samen met zijn vrouw en hun 3 kinderen in een woning langs de Biermanstraat in Schuiferskapelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe, indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van woonmaatschappij Woonstart en dat tussen de Kooskampstraat en de Egemstraat. Oppositiepartij NPE Pittem plaatst echter vraagtekens bij het project. Volgens de partij is er in Pittem niet meteen nood aan bijkomende woongelegenheid. Burgemeester Denis Fraaiman benadrukte dat het nog maar om een startnota ging en dat alles nog in de kinderschoenen stond. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met felle buien en kans op lokaal onweer. Koele maxima 18 graden. Vanaf vrijdag herstelt het weer zich langzaam. Met een afwisseling van zon en wolken, al blijft er kans op lichte neerslag en temperaturen rond 20 graden.
0: De avond van Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag in 2017 verandert het landschap van Kluisbergen voor eens en altijd. De koeltoren en de bijhorende schoorstenen van Ruijen gingen tegen de vlakte. De elektriciteitscentrale werd 4 jaar eerder al gesloten. In het voorjaar van 2023 werd op het bedrijventerrein een groot batterijenpark geopend. Het kan in totaal 25 megawatt aan het elektriciteitsnet leveren, constant gedurende 4 uren. Het slaat energie op als er overschot is uit bijvoorbeeld zonnepanelen. In totaal kan tot 50 megawattuur aan stroom worden bewaard, wat gelijk is aan het verbruik van 10 gezinnen in 1 jaar. In 1856 maakt leraar wiskunde Lewis Carroll zijn eerste foto van Alice Liddell en haar 2 zusjes, vandaag precies 170 jaar geleden. Alice was dan 4 jaar oud. Ruim een maand eerder hadden Alice en leraar Lewis Carroll elkaar voor het eerst ontmoet. Het leek allemaal onschuldig, ook toen hij voor haar en over haar een boek schreef, namelijk Alice in Wonderland. Hij nam van Alice naaktfoto's en ze maakten vaak boottochtjes. Het werd toen, in de tweede helft van de 19e eeuw, omschreven als de muze van Lewis Carroll. Vandaag, 10 jaar geleden, in 2016, is bokser Muhammad Ali overleden, geboren als Cassius Clay. De sportman van de eeuw werd 3 keer wereldkampioen bij de zwaargewichten en won Olympisch goud in het halfzwaargewicht in Rome in 1960. Een bekende quote van hem is: "Ik ben nooit neergeslagen, ik was altijd bezig met opstaan." In 1967 verdween Muhammad Ali 3 jaar uit de bokswereld nadat hij was veroordeeld voor dienstweigering in de Vietnamoorlog. In 1875 overlijdt de Franse componist Georges Bizet. Hij werd amper 36 toen hij stierf aan een hartinfarct. Je kent ongetwijfeld Carmen, Habanera en L'Arlésienne. Georges Bizet was net zoals Mozart een wonderkind. In 1899 is 3 juni de sterfdag van de Oostenrijkse componist Johann Strauss Jr. Hij overleed aan een longontsteking. Hij was de bekendste van het gezin Strauss. De wals An der schönen blauen Donau is van hem. Op 3 juni 1924 overlijdt de Joods-Tsjechische schrijver Franz Kafka. Kafka's werk stond symbool voor de ontwortelde mens in de moderne tijd, waarin de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij alsmaar meer greep kreeg op het individu. Het Kafkaiaans klinkt heel actueel, toch is zijn moderne tijd, waarover hij sprak, wel meer dan 100 jaar geleden. 5 beschuldigden voor de moord op de Limburgse drugscrimineel en maffialeider Silvio Aquino worden vandaag in 2022 door de jury schuldig verklaard voor gijzeling met de dood tot gevolg. Ze kregen celstraffen van 20 jaar tot levenslang. De feiten dateren van 27 augustus 2015. Silvio Aquino en zijn vrouw werden onderweg naar huis aangevallen door gemaskerde personen die zich voordeden als agenten. In een mislukte poging tot ontvoering werd Silvio Aquino in een schietpartij gedood. De klanleider verloor bij de raid zijn stiefzoon door een schot van Aquino. Op de eerste procesdag begroette hij de familie Aquino dan ook met een snijgebaar onder zijn keel. De familie Aquino werd ook wel de Belgische soprano's genoemd. In de Teletijdmachine van morgen reizen we met de eerste warme luchtballon van de broers Montgolfier in 1783. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 juni hoor je morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

0: nieuws.
1: De weduwe van de buschauffeur die omkwam bij drama in Buggenhout was niet op de hoogte van eerdere meldingen over het roekeloze rijgedrag. Dat verklaart haar advocaat John Maas. Het parket onderzoekt nog of het ongeval daadwerkelijk door roekeloos rijden werd veroorzaakt, want dat is niet bewezen. De afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas Kolonie. Haar dochter Céline laat weten dat het om een publieke uitvaart gaat. De zangeres en tv-persoonlijkheid overleed op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De 17-jarige jongen die in Maaseik een fietser van 58 doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, testte negatief op alcohol en drugs. Het parket onderzoekt nog of de jongeman bewust vluchtte en of hij over een geldig rijbewijs beschikt. Vorig jaar wisselden meer dan 2000 huizen en appartementen van eigenaar voor minstens 1 miljoen euro, een stijging van 30%. Driekwart van het luxe vastgoed ligt in Vlaanderen, met Knokke en Brasschaat als absolute hotspots volgens de makelaars. Maar nog wat sport. Rode Duivel Jeremy Doku en Mika Gods behoren tot de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld, berekende een Zwitsers onderzoeksbureau. De ranking is gebaseerd op leeftijd, prestaties en sociale mediapopulariteit. De Spanjaard Lamine Yamal voert de lijst aan. Radio De weersverwachting, er trekken opnieuw buien over het land met kans op onweer. Temperaturen 18 graden vandaag. Vanaf morgen wisselen zon en wolken elkaar af met soms wat lichte regen en 20 graden. Het weekend dat toont zich wat stabieler met vooral zondag 20 à 21 graden en wat meer zon.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politie van de zone regio Tielt heeft enkele spijtige uitschieters genoteerd tijdens verkeerscontroles van de jongste dagen. Zo werd een automobiliste overdag in Ardooien met maar liefst 4 promille betrapt na een ongeval. En in Tielt probeerde een bestuurder die te veel had gedronken tevergeefs de slimmerik uit te hangen. Want nadat de man een onmiddellijke intrekking van 15 dagen kreeg voor alcoholintoxicatie, werd hij even verder al opnieuw betrapt. Hij hield zich dus niet aan zijn rijverbod. De man zou nu niet alleen worden vervolgd voor alcohol in het verkeer, maar ook voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd onmiddellijk na de tweede betrapping getakeld. In het onderzoek naar de moord op zijn partner wilde de Brugse raadkamer een 42-jarige Romein uit Tielt onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat opnieuw in beroep tegen die beslissing, waardoor de man voorlopig toch een enkelband moet blijven dragen. De 41-jarige man woonde samen met zijn vrouw en hun 3 kinderen in een woning langs de Biermanstraat in Schuiferskapelle bij Tielt. Het boterde al even niet meer tussen het koppel, waardoor ze in de nacht van 12 op 13 mei ook apart sliepen. Toen de man 's ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, zou hij zijn vrouw roerloos hebben aangetroffen in haar bed. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nu nog steeds onduidelijk. Burgemeester Luc de Rudder van Oost-Rozebeke mocht dinsdag de eerste steen leggen voor een gloednieuwe, indrukwekkende zorgsite vlak naast woonzorgcentrum Rozenberg in Oost-Rozebeke. Het gigantische project van 8,5 miljoen euro combineert een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingstehuis en 20 moderne assistentiewoningen. Het gebouw zal ook de vorm krijgen van een roos. Het Schepencollege van Pittem keurde een startnota goed voor een nieuw sociaal woonproject van woonmaatschappij Woonstart en dat tussen de Kooskampstraat en de Egemstraat. Oppositiepartij NPE Pittem plaatst echter vraagtekens bij het project. Volgens de partij is er in Pittem niet meteen nood aan bijkomende woongelegenheid. Burgemeester Denis Fraaiman benadrukte dat het nog maar om een startnota ging en dat alles nog in de kinderschoenen stond. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting, er trekken opnieuw buien over het land met kans op onweer. Temperaturen 18 graden vandaag. Vanaf morgen wisselen zon en wolken elkaar af met soms wat lichte regen en 20 graden. Het weekend dat toont zich wat stabieler met vooral zondag 20 à 21 graden en wat meer zon.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oud-West.
1: De weduwe van de buschauffeur die omkwam bij drama in Buggenhout was niet op de hoogte van eerdere meldingen over het roekeloze rijgedrag. Dat verklaart haar advocaat John Maas. Het parket onderzoekt nog of het ongeval daadwerkelijk door roekeloos rijden werd veroorzaakt, want dat is niet bewezen. De afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas Kolonie. Haar dochter Céline laat weten dat het om een publieke uitvaart gaat. De zangeres en tv-persoonlijkheid overleed op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De 17-jarige jongen die in Maaseik een fietser van 58 doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, testte negatief op alcohol en drugs. Het parket onderzoekt nog of de jongeman bewust vluchtte en of hij over een geldig rijbewijs beschikt. Vorig jaar wisselden meer dan 2000 huizen en appartementen van eigenaar voor minstens 1 miljoen euro, een stijging van 30%. Drie kwart van het luxe vastgoed ligt in Vlaanderen, met Knokken en Brasschaat als absolute hotspots volgens de makelaars. Nog wat sport. Rode Duivel Jeremy Doku en Mika Gods behoren tot de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld, berekende een Zwitsers onderzoeksbureau. De ranking is gebaseerd op leeftijd, prestaties en sociale mediapopulariteit. De Spanjaard Lamine Yamal voert de lijst aan. Radio De weersverwachting, er trekken opnieuw buien over het land met kans op onweer. Temperaturen 18 graden vandaag. Vanaf morgen wisselen zon en wolken elkaar af met soms wat lichte regen en 20 graden. Het weekend dat toont zich wat stabieler met vooral zondag 20 à 21 graden en wat meer zon.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.